0: Hello. You met me si allo.
1: Yeah.
0: Attends les gars.
1: Attends les gars.